Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws. We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

Het geluid van echte radio. KBC. Jouw hits, jouw station.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws. We are official.

open glas voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene in het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene die het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet.

0: kriskras door de jaren heen. Meer dan 50 jaar popmuziek.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
13: Dit is Dick de Haak met het radionieuws.
14: Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. Ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik. Zo meldt het planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het International Displacement Monitoring Center. Het totaal aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden, Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Bij die arrestatie werden wapens, drugs, voertuigen en 7 tijgers in beslag genomen. In de Mexicaanse kartelwereld worden exotische dieren vaker gebruikt als statussymbool en afschrikmiddel. De actie volgt op de inbeslagname van een schip in de staat Tamaulipas. De groep zou betrokken zijn bij onder meer het benzinesmokkel. Het kartel staat in de Verenigde Staten op de lijst van terroristische organisaties. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
8: Vaarwel, oude onderbroek.
7: Ik ben Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: De nieuwe HiMunication HM160 Marine Portofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De HiMunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De HiMunication HM160 is een professionele marineportofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.
13: KBC Radio. Ja.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar. ABC.
6: Dit is Dikter Haak met het radionieuws. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan het in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. De ochtendspits begint met dagelijkse files op de bekende plekken. Er staat nu zo'n 170 kilometer in totaal in Nederland. Zo ook op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet is je vertraging een half uur door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. 20 minuten vertraging, ook dit komt door een ongeluk. En ook hier is de rechte rijstrook dicht. Dan de A7 nog, Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er een kwartier langer over.
8: We are officially the hottest AM station. 891. Beleef de 70s.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
6: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag. Vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging vind je onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Reken hier op 20 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg duurde er ook 20 minuten langer over. En de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. Een kwartier vertraging door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht.

0: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. KBC.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het Statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Het akkoord houdt onder meer in dat de gestolen data is teruggegeven of vernietigd. Of er losgeld is betaald is onduidelijk. Het onderwijsplatform Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers en wordt ook in Nederland door 7 universiteiten gebruikt voor onder meer contact tussen studenten en docenten. De hack was opgeheist door de groep die ook achter de cyberaanval op Odido zat. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu zo'n 600 kilometer file in totaal in Nederland en de spits verloopt vrij druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Zo staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Dan de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam 25 kilometer met een half uur vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er een kwartier langer over.
6: We are officially the hottest AM station. 891.
7: Beleef de jaren 80.

0: leukste hits uit de jaren 80. KPC.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
13: Met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt-het-vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan gebruikelijk op dinsdag, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Staat nu zo'n 700 kilometer in totaal. Zo ook de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello reken op een uur vertraging door een ongeluk met 7 voertuigen. 3 rijstroken zijn er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50... Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9:30 zal duren. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel doe je er een half uur langer over. Komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk rijdt het langzaam. Ook dit komt door een ongeluk en reken hier op een half uur vertraging.
15: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.
16: We are officially the hottest AM station. 891.
17: Beleef de jaren.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten. ABC.
5: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het Statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgesloten. Die is nu weer open. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan normaal, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nog zo'n 700 kilometer file in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello rijdt het langzaam. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Drie rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50... Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan de A4, Rotterdam richting Den Haag. Daar is de keteltunnel gesloten door een ongeluk. Het verkeer richting Den Haag kan Gouda volgen over de A20 en de A13. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein doe je er een uur langer over. Ook dit komt door bergingswerkzaamheden en twee rijstroken zijn er afgesloten.
7: We are officially the hottest AM station. 891.
8: The Giant.

0: Dit is KBC Radio.
1: Meer dan 50 jaar popmuziek.
0: Altijd jouw hits.
2: Jouw station.
0: Jouw station.
1: KBC.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Vieze sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. Rusland heeft in de eerste nacht na het 3-daagse staakt-het-vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Dit is Rijn Baartmond van de ANWB. Het aantal files neemt af. Op heel wat wegen heeft het verkeer nog veel vertraging. Er staat nog 250 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Deventer-Oost zijn meerdere ongelukken gebeurd, met in totaal 17 auto's. Reken op een uur vertraging. De weg is daar wel inmiddels alweer vrijgegeven. En dat zorgt ook voor vertraging op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello, ook hier een uur vertraging. De A4, Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en Delft. 20 minuten door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook hier een uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel inmiddels weer vrijgegeven. En de A28 tot slot Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid doe je er ruim 20 minuten langer over.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consumentenmarkt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Er vielen bij de aanval ook 7 gewonden, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks een staakt het vuren, dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar 1/4 van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het Statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in Nederland, onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel doe je er 20 minuten langer over door bergingswerkzaamheden. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. Miami, go.

Hallo, ik ben Petra. Mark van Amstel staat op dit moment nog in de file. Hij doet zijn uiterste best om toch nog het tweede gedeelte van het Zoute Uur te kunnen presenteren.

0: Het Zoute Uur.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: All the salty hour makes me think I'm back on the North Sea as a pirate. I'm Ron O'Quinn, and you're listening to Mark Van Amstel.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is je vertraging een kleine 10 minuten. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet is je vertraging 10 minuten. Dan nog de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst rijdt het langzaam. 5 tot 10 minuten vertraging door een ongeluk. Wel is de weg daar weer vrij.
11: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
12: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
11: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
12: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
11: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
12: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
11: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
13: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
11: Ja, Breker, kom maar.
12: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
11: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
12: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
14: Koop je cb bij KBC.
15: Roger.
14: Ga naar kbcimport.com.
16: Miami Girl.

0: Het zoute uur met Dolly Parton in de tweede speelhelft en de Beatles net While My Guitar Gently Weeps, gevoelige uit de jaren 60. Het zoute uur elke dag, 7 dagen in de week bij KBC Radio. En we zenden uit via de stream. Maar wat heel veel mensen leuk vinden, vind ik zelf ook leuk. Ook op AM, op de middengolf. Die good old medium wave. AM 891 kHz en 1008 kHz. En dat komt vanuit het stadion van FC Wageningen. Onze antenne hangt tussen de lichtmasten. Ja, ik vind dat zo grappig. Ik vind dat zo leuk allemaal. We gaan, en daar kun je ook aan meedoen, een persoonlijke top 3 draaien. Of kiezen er soms zelf één uit. Maar je kunt even mailen naar mijn persoonlijke adres. Dat is mark.nc@kbcradio.nl. Om bijvoorbeeld 3 liedjes aan te vragen uit de jaren 60, de jaren 70 of de jaren 80. En die plaatsen we dan achter elkaar. We gaan nu 3 nummers van de Pretenders achter elkaar draaien.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

Voor de liefhebbers van de Pretenders was dit natuurlijk best aardig. Drie op rij de Pretenders, het ging maar door. En allemaal muziek uit de jaren 80. Toen hadden ze hun grote hits niet meer op de zeezenders, want die waren op Radio Monique na allang verdwenen. Nou, voor mij tikt het klokje van gehoorzaamheid. Het wordt weer tijd om de studio deur achter me dicht te sluiten. Ik neem afscheid met Clapping Song, de Clapping Song van een jaar of 60 geleden door Shirley Ellis. Mooie dag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
12: Bel ons 020 679 0052.
11: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
13: Dit is Dikter Haak met het radionieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum in Almere. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 op een Amsterdams kinderdagverblijf waar hij werkte als invalkracht en het onzedelijk betasten van een 13-jarige jongen die aan zijn zorg was toevertrouwd. Ook zou hij kinderpornografische afbeeldingen hebben gemaakt van 2 kinderen, een jongen van 3 en een baby. Er loopt nog een onderzoek naar 9 andere kinderen van wie Jan B. naaktfoto's maakte. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Ook in Nederland waren er vaak medicijntekorten. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna €7 miljoen betalen. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Ondanks een staakt het vuren, dat op 17 april werd afgekondigd, voerde Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 10 minuten over 7 kilometer. Verder is het hele land nagenoeg filevrij.
14: We are officially the hottest AM station. 891.
15: Onderweg met Bob van Beten.

0: Simply, Simply Red. Maar natuurlijk, if you don't know me by now. Nou, ik zeg goedemorgen, hoe klinkt dit? Nee, nog niet uit de nieuwe studio vandaan. Maar wel uit dezelfde ruimte met een verplaatsing van alle spullen. Tot gisteravond bijna 11 uur zijn we bezig geweest om het netjes voor elkaar te krijgen. Zodat ook het studiomeubel netjes verhuisd kan worden. Naar de nieuwe locatie om vanaf, nou laten we zeggen, over een weekje of twee, hooguit drie, de uitzending te kunnen doen vanuit het nieuwe gedeelte. Ja, heerlijk ja. Maar het klinkt gewoon zoals van vertrouwd, denk ik dan. Of niet? Voor mij voelt het een beetje anders, maar daar zal ik je niet bij lastigvallen. Aan de andere kant zal ik je even lastigvallen. Zit ik gewoon uitkijkend op eigenlijk dezelfde plek, maar meer uitzicht nog. Alleen dichter bij het fietspad. Dat is heel gek. Ja, er zijn mensen die stoppen weer hier voor de deur. Die horen weer de muziek voorbij komen. Die denken, hé, wat is dit allemaal? Nou, dit is KBC Radio en dit is Onderweg. Nee hoor, het gaat allemaal hartstikke goed. Zelfde spul, zelfde man, zelfde mensen onderweg. Ja, hallo, leuk dat jullie er zijn. Ik zeg, de koffie is klaar. Wat willen mensen nog meer? Koffie? Oké, mensen. En we gaan ervoor, zonder problemen. Onderweg, ik rij de komende bijna 2 uur lekker met je mee. Tenzij je nog niet aan het rijden bent natuurlijk, ja. Meld je maar. Interactief radio maken doen we samen. Ook op deze dinsdag de 12e. Ego Sky, hij was er vanmorgen vroeg al bij in het Utrechtse. En nu ook weer. Hij was Parijs al voorbij. Ik ben benieuwd hoe ver je gaat, Peter Leijendekker. We horen het zometeen. Hij heeft al een berichtje gestuurd voor onderweg. Via Messenger Bob van Meten. En dat kun je doen. Ook dus via bob@kbcradio.nl. Evers is er ook bij. Evers! Gerben Pap heeft zich gemeld. Rinko heeft de duim omhoog gestoken. Betekent een duimpje van mij terug. En Chippy, maar die zit volgens mij nog thuis. Ah, die gaan we zo meteen even horen. Onderweg op KBC Radio. Gezellig dat je er bent. Met mooie muziek. En lekker veel kilometers maken om te genieten. Onderweg is je eigen radioprogramma hier bij KBC. Op middengolf 891 en 1008 kilohertz. De internetstream en ook via Hollands Palet Den Haag Totaal en Barregaanderadio.nl.
1: Ella is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: I Am Mindset van Neil Diamond natuurlijk onderweg op KBC. Ja hoor. Nou, kom maar. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Laten we even naar Chippy gaan. Martin. Hallo. Hallo. Hallo Martin.
1: Hey, goedemorgen Bobby. Onderwegjes. Ja, Martin. Zit nog even thuis.
0: Hè?
1: Met mijn dochter samen, Noah.
0: Wat leuk.
2: Hoi Bob.
0: Hey Noah, hey.
1: Hey Bob, even tussen. Heb jij voor mij en voor Noah even een gebakken eitje met een broodje? Dat houden.
0: Ja, ik ga het gelijk maken.
1: Ja, voor de rest, ja, wachten op wanneer het de trailer geladen is. Dat kan wel vanmiddag worden dus.
0: Oh.
1: En joh, ik blijf er even thuis. Ik blijf even luisteren naar jou en dan gaat het goed komen.
0: Ja.
1: En we spreken elkaar later weer.
0: Zeker. Mazzel. Goed zo. En een bakje koffie heb je het niet over gehad, hè? Nou, dat heb je thuis natuurlijk al. Nou, dan voor de eerstvolgende die zich aanbiedt voor koffie. Gebakken eitje. Noah, lekker. Goed dat je vader thuis is. Lekker, hè? Laat je lekker verwennen, hoor. Hey, heerlijk, ja. Misschien heb je nog zakgeld nodig. Ja, ik zeg maar wat geks, hoor. Die kreeg je vroeger wel altijd. Ik weet niet of dat nog zo is, maar... Sorry, Martin. Nou, Chippy, goede reis als je vanmiddag pas aan route gaat voor Zeeman. Goedemorgen allemaal. Tuinman is lekker aan de wandel. Dat is die andere... Ja, Martien. Inderdaad, ja. Martien, moet je dan zeggen. Bob, alle onderweggers. Zaterdag naar Lichtmis en Nieuw Leuzen geweest. Ja, we weten dat, Martien. Dat was gisteren natuurlijk. Die foto's zijn leuk. Ik heb nog even gekeken daarna. Ja, die foto's van vandaag ook. Lekker aan de wandel, niet te vergeten. Heerlijk. Nou, kilometers maken. Nou, in van meters. Ja, kilometers. Oké, verzoekje van Sandra erbij gekomen. Oh, Bobber de Bobski. Ik ga eens even kijken. Sowieso Sandra is erbij. Sandra, hi.
3: Howdy, folks.
0: Hallo.
3: How are you today?
0: I am fine. How about
3: Almost
0: you?
3: Almost weekend.
0: Almost weekend? Oh. Het is dinsdag.
3: Nou, later. Bis Peter. Tjus.
0: Nou ja. Oh, jij hoeft... Ja, dat is waar. Jij hoeft natuurlijk morgen nog een dagje te werken. En dan niet meer, hè? Deze week is weer gauw voorbij wat dat betreft. Even kijken wat hier nou voor verzoekje wil. Ik kom hier rare titels tegen. Ik vind een hele enge viool die verbrand is. Moet wel een beetje leuke muziek zijn, Sandra. Gaan we even checken wat je graag wil horen. Ja, even double checken hoor. Hey. Appie! Hey, goedemorgen Bob. Appie hier van Jan. Appie van Jan? Appie van Jan Bakker. Ja, natuurlijk ja. Ik heb een rondje België. Nou, meteen vol. Oh, je bent al klaar. Nou, in Ieper. En ik ga weer even terug. Even lossen in Oud-Alblas. En dan zien we wel weer wat ze in petto hebben. Weet je wat ik in petto voor je heb, Ab? Ab, je weet het, hè? Een lekker bakkie. Smaakt, hè? Dat dacht ik al, ja. Onderweg op KBC Radio. Echt goed en gezellig ook dat je er bent. Even kijken wat we nog meer hebben. Oh, Jeroen is erbij gekomen. André laat van zich horen. Jan. Nee, niet Jan. Waar we het net over hadden. Appie rijdt voor Jan Bakker. Jan Gimbis doet dat niet. Jan is er ook bij. Dankie. Van mij terug. Oh ja, dan moet ik het wel bij iedereen doen natuurlijk. Hè? Spreek voor zich. Oké. André Wassenaar. Goedemorgen, jongen.
4: Morgen, Bob. En alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Ja, natuurlijk.
4: Nou, gisteravond op Hervé beland met Erwie en nog een andere collega, Martin.
0: Martin en Erwie, ja.
4: Nou, daar vanmorgen vertrokken, gelost in Hees. Nou, dan ben ik weer terug, bijna in Moa.
0: Moa.
4: Dat geladen voor de Europoort, die gaat er nog uit. En dan heb ik bijna 2 weken vakantie, dus ik meld me eigenlijk bij deze was even af voor de komende 2 weken.
0: Veel plezier vast.
4: En ik ga lekker naar de camping, met de camper. Dus,
0: heerlijk, hè?
4: He? Komen.
0: Ja.
4: In ieder geval, maak een mooie uitzending van. En tot over een week of 2 weer. De houdoe.
0: Ja, dan zitten we al in juni volgens mij, hè? Of ben ik nou te voorbarig? Nou, het is al de 12e, dus 12 en 14 is 26. Nee, is nog geen juni. Oké. Na de Pinksteren pas weer natuurlijk, hè? Nou, laten we lekker afspreken. Derde Pinksterdag, Dre. Dat is wel gezellig. Oké, en met Martin en met Erwin gestaan. Met je collega's. Kom je zo lekker los van het werk, hè, jongens? Ja. Jeroen is er ook bij. Welke Jeroen? Ja, we hebben er meerdere. Aviateur Jeroen is de koekjesman. Maar dit is Jeroen Schild. Jeroen, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij je.
0: En vertel mij.
5: Nou, gisteren ben ik gekomen tot hamuurtrap.
0: Zo, jij durft?
5: Ja. Ik was aardig vol, dus, maar ik heb goed geslapen vannacht. En,
0: goed zo.
5: Nog een lekkere tijd weg.
0: Ja.
5: Ja, en ik heb zojuist even lekker een uurtje de oogjes dicht gedaan en ik ben net wakker.
0: Dus nou, dat hoor ik. Je bent ook slaperig. Ja. Lekker hoor.
5: Ik ga zo weer rijden. Het is nog een uurtje rijden naar het losadres.
0: Ja.
5: En dan moet ik daarna een bakje stro laden, ook weer hier in de buurt. En dan voor Biddinghuizen.
0: Mm-hmm. Oh.
5: Dus ja, ik kan het eerste uur ben ik er sowieso wel bij, hè? Ja.
0: Je moet echt nog wakker worden, Jeroen.
5: Ja, kijken we wel even waar ik vanmiddag uitkom. Ja, dus ja. Mijn maatje ook nog ergens hier in de hoek. Dus,
0: ja, overigens wel even gezellig. Ja,
5: misschien wordt het nog wel gezellig vanavond.
0: Ja, natuurlijk wordt het gezellig.
5: Nou, toch maar.
0: Ja.
5: Ik ben erbij. Groetjes en appie.
0: Nou, hier.
5: Ja, leuk dat je er bent, man. En
0: ja.
5: Nou ja, we spreken elkaar snel weer. Groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi, Jeroen. Ja. Jeroen Appie, Albert Wever. Vier handen op één buik, zeggen ze dan toch? Volgens mij wel. André is erbij, had ik gezegd. Heb je gehoord ook trouwens. Edwin is erbij van Tielbeke, dat is leuk. Dat is Edwin Rijming, zeker. Rimco heeft zich gemeld. Evers, had ik al gezegd. Gerben, namen genoemd, maar nog geen rugnummers. Wat inhoudelijke zaken zijn, hoor je zo meteen. ANWB Verkeersinformatie voor Europa is onderweg. En Coldplay heb ik ook nog gepland. Wanneer ga ik dat dan doen? Nou, misschien wel daarna. Wacht het af. Eerst Harry Styles, mensen. Lekker onderweg. Kilometers maken en genieten. Oh ja. 11:58 intussen geworden. Wat? Wie wil dat? Wie wil nog een bakkie dan? Wie wil nog een bakkie? Nee. Kalm aan. Dan breekt het lijntje niet. Onderweg op KBC.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
1: Woensdagmiddag 13 mei verloopt de spits in veel landen extra druk vanwege de start van het lange hemelvaartsweekend. Op de Belgische wegen staan lange files rond Brussel en Antwerpen. In Frankrijk is veel vakantieverkeer onderweg vanuit Parijs naar de westkust en het zuiden. In Duitsland is het vooral druk op de wegen richting de Alpen en de kust. In Oostenrijk en Zwitserland staan files op de routes naar het zuiden. Vanaf woensdagavond is in Duitsland de E40 van Essen naar Duisburg afgesloten bij Duisburg zelf. Ook de A67 van Darmstadt naar Mannheim gaat dicht bij Lorsch. Beide wegen zijn pas maandagochtend vroeg weer open. In Oostenrijk zijn op de A14 Lindau-Bregenz werkzaamheden bij de Pfandertunnel. Steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend wordt het verkeer omgeleid via één tunnelbuis. Dit duurt nog tot eind oktober. Je kunt er dus wel langs, maar houd rekening met extra reistijd. In Frankrijk is bij Lyon de Fourvière-tunnel vanaf woensdagavond 10 uur in beide richtingen dicht. Dit is de verbinding tussen de A6 en de A7 in de stad. De afsluiting duurt tot maandagochtend 6 uur. Op zaterdag 30 mei is in Oostenrijk de Brenner Autobahn, de A13, afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege een demonstratie. Ook de B182, de Brennerstrasse, gaat vanwege veiligheidsredenen dicht. Dit is tussen 11 en 7 uur. Bestemmingsverkeer mag wel doorrijden. Vrachtverkeer mag vanaf 9 uur 's morgens niet meer over de A13 rijden.

0: Lang leven het leven. Dat was een mooi thema. Ze maar een beetje gezellig en gezond houden. Nou, Messenger, Bob van Beter, Bob en KBC Radio.nl met Michel van Vandoren zometeen. En BB, Bart Bijltjes is erbij gekomen. Kees José, Buk de Drie Musketeers, Johan ACC en Hannes niet te vergeten. En nog veel meer mensen. Wat dacht je van Down Under Harry de Heen? Je hoort hem zo meteen hier bij KBC in Onderweg. Lekkere muziek. Wat ik ga doen? Geen idee. Ik denk David Bowie zo meteen. Maar eerst nog even geduld.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit.
7: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
8: Oh, is mooie Turkse fluit.
7: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
6: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
8: Oh, dat is mooi.
6: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
9: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
10: Dik de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum in Almere. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna €7 miljoen betalen. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. On the

David Bowie. En Let's Dance. Toen kon hij nog dansen in 1983, ja. Want tijd niet meer natuurlijk. Hij is al lang niet meer bij ons. Maar wel een grootheid. Deze, in de jaren 60 begon hij al met het maken van lekkere muziek. Neem bijvoorbeeld Ground Control to Major Tom. Maar dan heel goed gezongen door David Bowie. Zo, Harry, wat is hij aan het doen? Kilometers maken op de odometerdag. Op de odometerdag? Je hebt de speedometer, de odometer, wat is dat ook alweer? Ik ga het vergelijk zo meteen maar eens even doen. Er schijnt ook muziek bij te zitten. Wist ik helemaal niet. Maar goed, leuk. Kom ik zo meteen op terug, Harry. Good evening, by the way. Vanuit Brisbane, zomaar deze kant op gekomen. Nou, niet zomaar, Harry is natuurlijk vast onderdeel. Ze soort met van, zeg maar, tafel in de keuken, bankstel in de kamer, lekkere fauteuil, lekkere hangbank voor op je veranda. Nee, Harry hoort erbij, hoor. Al meer dan 20 jaar. Trouwens, iedereen hoort erbij. Tenzij je bijvoorbeeld er net bent en denk je, ja, waar heb je het niet over? Nou ja, dit programma bestaat al een tijdje, dus vandaar. Ja, we maken eens wat mee met elkaar. Kees Diepens, die diept even uit. Goedemorgen Bob en alle onderwegjes. Hier nog even een berichtje van mij ook. Gisteren nog geladen in Sterksel. Vandaag gelost in Lid. En daarna geladen in Tillywood. Dat staat er niet, dat staat Tilburg, maar ik bedoel Tillywood. Oké, ik ben nu onderweg naar Brocourt en Argonne. Ik denk dat jij dat wel kunt, Dave. Ik heb alle vertrouwen. Kees Diepens. Alle vertrouwen in je. Doe de groeten aan mijn collega Hannes. Hannes? Is dat Hannes van Tomtrans? Dat denk ik wel. Die zich ook al had gemeld natuurlijk. Ja, maar alleen maar een duimpje volgens mij, toch? Dus even goed kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Nou, ik haal de boel een beetje door elkaar. Dat bedoel ik in volgorde van binnenkomst. Is dat erg? Ja, dat is vervelend. Maar ik kan er ook weinig aan doen. Want gewoon lekker dwars door elkaar heen. Gerrit is er namelijk ook net bij gekomen. Seconde of wat geleden. Duim omhoog. Gerrit Bijlsma. Gerrit de winnen toe voor de duidelijkheid. Ook binnen. Ja, morgen Bob. En alle onderwegjes. Nee, dat is niet Kees. Ja, het is wel Kees. Oh, het is Kees. Oh ja, we waren even druk. Al dus Kees van José en Kees van Buk. De drie musketiers tussen. Druk de cabine aan het schoonmaken. Dus het eerste half uurtje hebben we alweer gemist van de uitzending. Cabine nu... De cabine is gewoon nu wij nog. Ja, inderdaad, ja. Mag wel even onder de douche, Kees, eerlijk gezegd, hoor. Dan gaan we nog even lekker een hapje eten. En dan kunnen we weer fris en fruitig aan het werk. En de groetjes van ons vanuit Kaan aan iedereen. Zo, en Eagle Sky, waar is hij aan het eten? Lekker bij Hazeldonk, een broodje gezond zonder mayo aan het nuttigen. Kijk, om 11 uur begon hij bij Nazareth in het zonnetje. En nu even gestrand op goede... manier natuurlijk, ja, bij Hazeldonk. Hazeldonk, ja, jongen. Ah, Hannes, Tomtrans. Daar is hij dan toch, je collega, hè? Gezellig. Bob, onderweg is, we zitten er meer bij. Vannacht op de Val. Op Val de Meus gestaan. En vanmorgen gelost bij Langres. Gisteren nog met een kapotte computer gestaan. Oh, dat is niet heel handig natuurlijk. Maar gelukkig in 2,5 uur opgelost. Dat is snel. Nu onderweg naar Mondelange om de twee boten weer leeg te rijden. Dus vanavond bij Woypie. Bob, dubbel op. Vandaag Midnight Oil. Nou, als je in de olie bent, komt dat heel goed uit. Bats are burning, denken we meteen aan. Nou, het zou kunnen. Of anders gewoon even tussendoor natuurlijk, hè. Alles. Eens even kijken wat we kunnen doen voor jou. En voor ieder andere niet te vergeten, hè. Ja. Johan is erbij. Johan ACC. Vanuit de file trouwens. Dat is eigenlijk wel standaard rondom Brussel. Doe maar eens even een bakje hier, Bobby. Johan van der Lamede, Johan ACC. Dankjewel voor je berichtje. Jeroen van Rode, aviateur Jeroen. Wederom een Jeroen. Dat is gezellig. Oh, Noah en Martien, die nog even thuis is, die vanmiddag weer gaat rijden. Noah zijn dochter, die is lekker thuis. Komt zo uit, hè, voor de school, de opleiding. Ja, eitje. Lekker. Goed, hè? Heb ik toch mooi even in elkaar geknutseld, dacht ik. BB, ik heb zijn naam al een paar keer genoemd. Bart Pijls. Goedemorgen, Bob en alle onderweggertjes en luistervinkjes. Zo gelost vanmorgen in Ibbenburen in Duitsland. Nu op weg naar Dordt. Om in Dordrecht nog even te gaan laden voor vanavond. En dan nog even te lossen in Ibbenburen. Ja, zo gaat dat. Hup. En neer. En op. En neer. En graag een bakje koffie met melk, als het kan.
Oh, melkkuipjes zijn hierop. Ik ga zo even melk halen. Hou hem even vast, deze. Ja. En een uitsmijtertje hamkaas erbij. Nou, ik heb intussen versterking gekregen. De kantinejuf. Eigenlijk zou ze morgen een dagje vrij nemen. En dan woensdag en donderdag ook. Maar ze is er morgen gewoon bij. Donderdag hemelvaartdag niet. En vrijdag moet ik dan de kipsatéetjes maken? Nee, toch, Corrie? Nee. Dat gaat het allemaal vandaag en morgen voorbereiden. Gelukkig. Dus vrijdag kipsatédag hier bij KBC in Onderweg. Dat is goed. Uitsmijtertje die hamkaas voor BB. Dat regelen we allemaal. En nog even naar Michel. Morgen. Ik heb inmiddels in het Oost-Duitse 6 adressen gedaan voor vandoren. Het is pokkenweer hier. Kijk even naar die foto, zeg. Bah! Halle! Een bakje koffie graag. Dat is wel lekker. Hier is het aan de Tassencafé für dich. Michel von Doren. Een bakje koffie, daar word ik weer warm van. En een fijne uitzending voor iedereen. Nou, ik vind het ook wel een fijne uitzending vandaag, hoor. Jan-Willem van Apeldoorn, een duimpje van mij terug. Jij stuurt ook een blauw duimpje. En de Viking Hans onderweg voor Interspin krijgt ook een duimpje. En dit is Fleetwood Mac.

0: Nou, ik vertelde het aan het begin van het uur al eventjes. Ik zit op een andere plek met een andere apparatuur. Voor een deel andere apparatuur. Een beeldscherm op een andere plek. Het is hetzelfde als dat je in een Engelse wagen stapt, zeg maar. Het is allemaal even een beetje wennen. Aan de andere kant dus voelt het ook vertrouwd. Mijn knopjes hier zijn gewoon weer hetzelfde en zo. Links, rechts, koffieapparaat aan de rechterkant. Dus kijk, dat is geen probleem. Dat lukt in één keer. Nee. Dat was die laatste schakelende ketting. Nou, kunnen we het ook wel over hebben natuurlijk.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
0: Ja, thrift shop was het laatste die we hadden. De shop was daarvoor ook populair. De Pet Shop Boys. En daarvoor hadden we Westenhagen Marie Spule Weinigies Liebe. Die laatste was de eerste gisteren niet zo interessant. Maar ja, een andere shop, kun je daarop aansluiten? Of Ryan Lewis of Macklemore? Ik ben benieuwd, dan kunnen we de ketting een beetje langer maken. Doen we in het volgende uur, hè? Ja, is goed. Zometeen Bob Dubbelop. Dat wordt een verrassing. Eigenlijk wordt het wel een verrassing, want het is een artiest, een groep eigenlijk uit Engeland vandaan die ik niet zo heel vaak laat horen, maar wel lekkere muziek heeft gemaakt. Ik begin met zometeen uit een millenniumjaar. Het nummer heet Saturday Night. Nee, het zijn niet de Bee Gees. Ook niet Herman Brood. Maar wie wel? Ja, dat hoor je zo meteen. Saturday Night. Hoor je zo? Kalm aan. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Eens even kijken wat we voor uitblikken. Ja, zeker. Oh ja, Joop Zijderlaan Stolwijk is erbij gekomen. En ik had zijn naam ook al even genoemd. Ik loop echt, omdat ik het een beetje door elkaar aan het husselen ben, echt door elkaar heen te... Hannes eigenlijk hier een beetje. Nee, Hannes heb je al gehoord. Edwin. Goedemorgen, Bob. Dit is Edwin Rijmink, Edwin van Tielbeke. Ben onderweg naar Virginal. Sam, net onder Bruxelles. Morgen vroeg lossen, dus wat dat betreft een lekker relaxed dagje rijden vandaag. Leuke foto trouwens, zeker. Mooi plekje om de wagen neer te zetten. Of moeten ze daar ook al spoeden? Dat zou ook maar kunnen doen. Dank voor de foto ook. Edwin Rijmink, Edwin van Tielbeke. Rimco Soederhuis is erbij. Rimcootje, goedemorgen. Altijd een feestje met Rimco. Ik weet niet, maar ja, vind ik wel. Ik vind trouwens altijd een feestje dit programma maken. Als we maar interactief lekker bezig zijn. Zo met elkaar. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Evers. Of iets anders dan Bob en medestrijders. Een duimpje van mij. Een duimpje had ik nog niet teruggegeven. Aan deze oude rups. Evert Brugman. Ja, zo doen we dat, hè. Gerben Pap. Bob. Gistermiddag in België staan waarden voor één adresje, Genève. En dat vind ik zo'n mooie stad. Ik ben daar 4 keer langsgekomen en 1 keer echt... 2 keer heb ik daar gegeten. Was wel even leuk. En 1 keer wat gedronken, 1 keer wat gegeten. Vind ik een mooie stad, Genève. Ja. Om er met de personenwagen, met de huurauto naartoe te gaan, vind ik prima. Met de vrachtwagen vind ik dat wat onprettiger, maar wel echt schitterend. Goed, dat heb ik even gezegd. Daar is Gerben Pap op dit moment. Jantje Contantje, morgenochtend lossen en dan weer richting huis. Iedereen een fijne werkdag. Is Evers nou weer doorgereden? Je bent niet boos, Evers? Nee, hè? Nee, zeg ik niet. Je hebt een duimpje van mij gehad. Dus dat is goed. Jan Willem, ook een duimpje van mij. Had je wel gehad, zie je wel. Ik denk, nou ja, het valt allemaal wel mee. En Arjen Breems, hey, present. Uw uitzenderlijke grootheid. Poeh. Arjen, je snapt dat ik daar een beetje van overdonderd ben. De baseliner trouwens, Arjen. Want dat is een beetje present. Uw uitzenderlijke grootheid. Wel leuk geschreven trouwens. Ik ben er eigenlijk wel trots op. Ik neem het graag in ontvangst. Zonder naast mijn slippers te lopen, wat dat betreft. Joop, Zijderlaan, Stolwijk nog eventjes. En dan wordt het tijd voor Bob Dubbelop. Bob, alle luisteraars onderweg. Ik ben aanwezig hoor. Vanmorgen gelost in Zuidloon. En het is ook weer geladen in Lerich in Duitsland voor Heusden-Zolder. En daar gaan we vanmiddag weer even lossen in België. En dan laden in IJzermond. En dat is voor Staphorst. Maar eens even kijken waar we vanavond...

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: ABC. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Volgens de Duitse defensiestaatssecretaris Sebastian Hartmann moet Europa voor voldoende afschrikking zorgen. Denk daarbij aan logistiek en de inzet van troepen. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Het Finse Finnair scoort het slechtst, gevolgd door de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling en de Britse maatschappijen Ryanair en EasyJet. Daarna volgt dus KLM. Het hoogst scoorde de Spaanse maatschappij Iberia. Lightride vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege die concurrentie. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Trump zelf mag zich volgens de Amerikaanse grondwet na 2 ambtstermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voormalige presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, overweegt om zich in 2028 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
8: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar rijdt het langzaam tussen bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan de IJssel. Reken hier op 10 minuten op onthoud.
9: We are officially the hottest AM station.
10: Onderweg met Bob van Beten. Bob, dubbel op in het kwadraat.

Ja, je hoort ze niet heel vaak. Ook bij KBC zijn er toch wel echte krenten in de pap of uit de pap. Wat is het ook alweer? Even denken, ja, ik weet het niet meer. Krenten in de pap, uit de pap, in de pap, in de pap. Germenpap. Hey, goedemiddag. Geldt voor iedereen. Jaap is er ook al lang bij gekomen. Ik heb het alleen niet gezegd. Stom. Dream on, moet ik zeggen. Dream on Dreamer van de Brand New Heavies uit het jaar 1994. Was dat nou een heel groot succes? Nou, ik vind het gewoon een lekker plaatje. Dus ik denk, die laat ik even horen. Onderweg op KBC. Dat was de derde op rij in Bob Dubbelop in het kwadraat. Heeft een tipparade gestaan, dat nummer trouwens. Nou ja, en voor 12 uur twee andere nummers van de Brand New Heavies. Ik vind het fijne muziek. Dream on Dreamer hoorde je dus nu, dit uur. Vorige uur hebben we de laatste ronde gemaakt. De laatste 10 minuten met Saturday Night uit het jaar 2000. En ook uit 94, Midnight at the Oasis. Overigens niet een nummer origineel, maar wel heel leuk uitgevoerd. Ja, de Brand New Heavies. Wat weten we over deze groep uit het Verenigd Koninkrijk? Nou, weinig. Dat ze lekkere muziek maken. En dat vind ik ook wel een keer leuk om te laten horen. Zo. Dat geluid. Over het geluid van Tosties gesproken. Stilletjes komen ze uit de ijzers vandaan. En die smaken, joh, lekker. Mocht je een tostietje willen, de kantinejuf zorgt ervoor. Laat weten via mij, bob@kbcradio.nl of messenger Bob van Beten. Ja, pio. Ben er weer bij, hoor. Rondje Elsass heb ik gehad en nu onderweg naar Freiburg. En dwars door het Zwarte Woud. Oké. Spannend. Als je maar geen wolf tegenkomt. Oh wel, Sele Jaap, die staat zijn mannetje wel. Doe maar even een doppie, yo. En een lekkere tostio van Sele Jaap deed verzoek. En de Frico Amigo. Ja, Bob. Goeie Bob. Staat recht, goeie Bob. Ik stap ook weer even in. Mooi. Net de douaneformaliteiten afgehandeld aan de Zwitserse grens. Vanmiddag ga ik er nog even eentje los in Lugano en dan door naar bladzijde 16. Ik kan mooi mee luisteren, ook een tweede uur onderweg. Als muziek. Tijdschrift staat hier, geef ik op. The Boxer Rebellion met Diamonds. The Boxer Rebellion met Diamonds. En veel plezier daarbij. Groetjes alle luistervinkjes. Ciao. It's a Van der Heide mail. Frico Amigo Klaas van der Heide. Dankjewel. Ja, ik doe het een beetje Duits, een beetje Duits, Zwitserland. Van der Heide, aber natürlich. Zo, mocht je nou een berichtje hebben gestuurd via Messenger bijvoorbeeld en je zegt, ja, dat was het voorgaande uur al voor 11:30 of zo. Ik heb het niet gehoord en ik ben wel aan het luisteren. Ja, hoe dan? Nou ja, dan heb ik het gewoon vergeten. Volgens mij heb ik jullie allemaal, ik check even. Ja, alles van voor 12 uur. Van voor 11:30 heb ik weggewerkt. Koekjesman heeft, Jeroen is dat, heeft een duimpje gehad. Jan Willem heeft een duimpje gehad. Hans de Viking heeft een duimpje gehad. Edwin Tempelman heeft geen duimpje gehad. Ik heb ook niet gezegd dat hij erbij is. Maar ja. Beste paard van stal. Uit de Pultrumstal. Met deze. Duimpje van mij terug. Wanneer wordt het ook weer tijd om Finland op te zoeken? Dat maakte de barre gaande Gerrit bekend. Die verklapt ook alles. Maar dat jullie hem ook nog uitnodigen ook. Ja. Oké. Leuk hoor. Zeker. Duimpje van mij terug. Hey, morgen. Bobber de Bobski radioloog. Jan Ron en Romeke. Dankjewel. Gezellig dat je er bent. En de fotocollage hier van Edwin. Valt mee. Nog een fotootje. Ja. Gisteravond met Theo en Geertje gestaan. Oh, ik vroeg me al af wat het was, Edwin Rijmink. Dat is Café Otten in Weijerswold, tussen Koevoorde en Schonebeek in Drenthe. Oh, oké. Leuk. Lekker, neem ik aan. Goed dat je mij van een foto hier gestuurd. Weg, restaurant Otten. Ik zei tussen Koevoorde en Schonebeek, Café Otten in Weijerswold. Ik neem aan dat het een goede tip was. Peter Altena kent het misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar net 11:55 stuurde hij een blauw duimpje via Messenger Bob van Peter. Goed. Duimpje terug van mij. En de ketting, de muzikale ketting voor dit uur mag je aansluiten op de Thrift Shop. De Thrift Shop van McElboy en Ryan Lewis. En ja, mocht je dat kunnen en willen, vind ik wel leuk als je dat doet. Laat dat weten. Dexys Midnight Runners. Eileen, of was die al geweest? Ja, dat weet ik niet meer, Chippy. Ik denk dat dat is een goede voorzet. Wie weet koppen we hem even in zometeen. Of een ander woordje uit die titel peuteren. Thrift en shop. Ja, dan blijft toch de shop over, denk ik dan.
En Macklemore en Ryan Lewis, uitvoerend artiest, kunnen we vandaag weer verder schakelen en doorrijden. Nu met Yves en Emma.

vliegt weer een tosti voorbij. Lijkt een soort mop eigenlijk, ja. Twee tosti's komen elkaar tegen, zegt de tosti. Nou ja, zoiets bedoel ik dan, ja. Onderweg KBC Radio, zo meteen het weeroverzicht voor Europa. Dit waren trouwens de Bombers en Get Dancing. Ja, muziek uit de jaren 70. Elke ochtend, 7 dagen in de week. Dus elke ochtend, ook morgenochtend, ook op Hemelvaartsdag. Ook zaterdag en zondag van 7 tot 8 uur. Hoor je de lekkerste jaren 70 muziek. Wij noemen dat 70s at 7. Hier bij KBC, dus dan kun je de Bombers ook voorbij horen komen. Maar ook bijvoorbeeld de Bee Gees of ja, weet ik, alles uit de jaren 70, zeg maar. Van het prille begin van 1970 tot het einde van 1979. Nou, het is even een tipje, hè. Dat is elke dag dus, van 7 tot 8 morgens. En van 8 tot 9, na het programma 70s at 7, hebben we om 8 uur 80s at 8. Ook lekker. Over 80s gesproken, en die zijn altijd lekker. Over eten gesproken, moet ik dan eigenlijk zeggen. De tosties vliegen dus de deur uit. Dus als je nog een lekkere tosti wilt, laat je het weten aan Van Beter. Messentje Bob Van Beter. En dan maakt de kantinejuf alle lekkerste tosti voor je klaar. Hamkaas of alleen kaas of alleen... Nee, geen ham. Dan is het geen tosti. Oké. Onderweg op KBC, kilometers maken, lekker genieten. Zometeen het weeroverzicht voor Europa. En eerst nog even naar Raccoon. Muziek uit Zeeland blijft altijd lekker. Groot succes voor deze mannen uit het jaar 2005. Het mooie, rustige Love You More is onderweg. Hier bij KBC.

Mooi, hè? Nu alsof je in een vliegtuig zit of aan het surfen bent. Zo in de golf van Kalamata. Kalamata is een stad in Zuid-Griekenland. Op de Peloponnesus. Aan de golf van Messini. En dat was trouwens de hoofdstad van het voormalige departement Messinië. Ja, ik ga je geen geschiedenisles geven. Maar we hebben zometeen wel post vanaf de Peloponnesus. Vanaf Kalamata. Tja, en lekker weer is het daar. Ik ga er zo meteen alles over vertellen. Post van Miranda en Luc, de MRC Mossel, maar nu even niet. Hij is lekker aan het vakantie vieren met zijn vrouw, met Miranda. En ze luisteren op dit moment, dus ik moet me wel een beetje gedragen. Doe ik even het weeroverzicht voor Europa. Worden jullie blij van daar? Want in België bijvoorbeeld, sowieso is het de hele week al een beetje koud lenteweer. Vandaag wordt de temperatuur, ja, echt niet, het wordt niet warmer dan 13 graden. Maar met de buien en stevige noordwesten ligt de gevoelstemperatuur vele malen lager. Zeker lager dan bij jullie op de Peloponnesus. Morgen lokaal 15 graden, iets warmer, maar ook dan ook weer regen en onweersbuien op het weermenu. En ja, geloof het of niet, blijf lekker daar, want tijdens het lange hemelvaartweekend verandert er eigenlijk maar weinig. Vandaag een beetje de beste dag misschien wel van de week, overwegend droog. Maar morgen weer regen en onweer op het menu. En voorlopig blijft het fris. We doen een klein rondje Europa. Met het midden veel bewolking, geregeld ook weer regen en een aantal buien dat terecht gaat komen. Verspreid zijn er ook wel opklaringen. De temperaturen zijn zogezegd gematigd. En verder valt aan de noordkant van de Alpen vanaf ongeveer 1500 meter. 'S Morgens in elk geval koud genoeg in de bovenlucht. Valt er enige tijd sneeuw. Jawel. Even het noorden opzoeken waar bijvoorbeeld de Viking Hans is. Het is wisselvallig in grote delen met ja, veel bewolking in Scandinavië, ook af en toe regen. Noorwegen, haha, Hans, beter. Daar is het droger met af en toe ruimte voor zon. Ik wacht op de foto's, hè. In het zuiden overigens komt later vandaag wel wat meer bewolking voor. En ook een regenbui is niet uitgesloten. Op de Britse eilanden flink wat wind en de passage van een zwakke storing die later ook de Benelux zal passeren. Een tractatie van het weer en de weergoden. Frankrijk bijvoorbeeld ook wisselend bewolkt en overwegend droog. Zo nemen we West-Europa even onder de loep. Wat uitgebreide België, Frankrijk, nou Nederland weet je. Bij mij is trouwens nu het is heel erg licht of ik zit gewoon. Ja, ik zit aan de andere kant natuurlijk naar buiten te kijken. Omdat die studio gisteren is verplaatst. Nee, het is niet zonnig, maar het is wel heel licht. Dus ik verwacht ergens wel een beetje zon. Het zou vanmiddag ook wat beter worden. Kan ook bijna niet slechter. Nou, dat is ook weer maar niet waar. Deze dinsdag in Zuidoost-Europa, dus ook Griekenland. Ja, Turkije en zonnig weer daar en Griekenland zonnig weer op het menu. Alleen kan, en zeker niet overal, in de middag een regen- of onweersbui ontstaan. Op de Balkan neemt de bewolking toe. In de loop van de dag gaan daar in elk geval wel buien vallen. En duiken we nog even de hoek in van Spanje en Portugal, ofwel het Iberisch Schiereiland. Ja, als je van mooi weer houdt, moet je ook daar niet heen. Qua stabiliteit niet overal, maar er zijn regen- en onweersbuien die overtrekken. En zelfs in Italië is een bui mogelijk. En er zijn ook wel zonnige perioden. En regen en de zon schijnt dan bakken de heksenpannenkoeken, zeggen ze wel eens als uitdrukking, hè. Maar dan, dat geldt niet voor de zon. Als de zon erbij is, dan is het ook droog. Kijk eens aan. Bijna 00:30. Jennifer Lopez, David Guetta en Save Me Tonight ga je horen. Ach, hun gezamenlijke nieuwe single was lekker. En daar gaan we, mensen. Wie gaat er mee? Ja, gezellig. Met elkaar zijn we... Jawel.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Je loopt onder andere vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging nu 10 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is het mis tussen Houten en de Meern. 5 tot 10 minuten door een kapotte auto en 3 rijstroken zijn er afgesloten. Tot slot nog de A59 Os richting Den Bosch. Tussen Nuland en Rosmalis je tijdverlies 10 minuten door een ongeluk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.

0: Volgens mij komt dit uit de film Mad Max, maar ik kan me vergissen. Ik heb lang niet alle films gezien die uitgekomen zijn, maar Tina Turner die zong wel We Don't Need Another Hero. Dat kun je niet ontkennen uit 1985. Onderweg op KBC, zometeen de muzikale ketting. Wat wordt de eerste schakel in aansluiting op de thrift shop van McElmoy en Ryan Lewis? Nou, er zijn wat ideetjes binnengekomen en dat klinkt misschien een beetje min, maar die zijn wel leuk, zeker. Maar dan moet ik even de keuze uitmaken, dus ja, hartstikke goed. Ik heb zit even mijn agenda te kijken. Ik heb vanmiddag even een afspraak, mensen. Ja, sorry, ik val je niet meer lastig. En ook weer wel natuurlijk. Ik moet even naar de kapper vanmiddag. Ja. Het vervelende van haar wat op zich dunner wordt is... Ja, ik ga elke 4 weken naar de kapper, zeg maar gewoon elke maand. Dat moet ook wel, want de bovenkant, bovenop groeit het veel minder hard dan aan de zijkanten. Dat gaat er heel gek uitzien. Ik kreeg vorige week al van een collega in Utrecht te horen... Wat heb je met je haar gedaan? Wat grappig zit het met van die vleugeltjes aan de zijkant. Toen dacht ik, ja, ik zei nou, ik ben 2 weken geleden nog geweest. Dat was al 3 weken geleden, maar je schaamt je eigenlijk een beetje dood. Er zit een heleboel gel in bij mij tegenwoordig. In mijn haar, hè, voor de duidelijkheid. Op mijn hoofd, ja, aan de zijkant ook vooral. Dat het een beetje plat is, dat het een beetje verhouding is. Maar goed, ik ben blij dat ik vanmiddag weer naar de kapper ga. Ik was het bijna vergeten. Dus vanmiddag om 4 uur zie ik er weer, uit om door een ringetje te halen. Dus even kijken nog naar de post voordat wij gaan naar de eerste schakel in de muzikale ketting vandaag. Ik had ook nog een... Even kijken. Oh ja, natuurlijk. We zouden naar Griekenland gaan. Nou, we zitten tijdens je uitzending ergens op 11 kilometer hoogte. Was afgelopen maandag, gisterochtend dus het bericht. Ja, tijdzone een beetje anders daar. Het is inmiddels een uurtje verder. Met de nieuwe Airbus A321neo zijn jullie gaan vliegen. Ik krijg nu foto's. Ze zijn al bruin geworden, joh, Miranda en Luc. Echt niet te geloven, zeg hé. Je zou bijna denken dat jullie echt wel degelijk onder de zonnebank hebben gelegen voordat je naar Griekenland bent gegaan, maar dat is niet waar. Heerlijk terrasje pakken, ijscafé en café frappé. Het ziet er heerlijk uit, ja. Grease erbij, ja, dat hoef je niet, ik snap het, blauw. En een foto van ons optrekje voor de komende 10 dagen. Nou, als je zou kunnen kiezen, zou je dan niet... Zeggen, nou, al zou ik nooit meer terug hoeven naar Terneuzen. Wat een plek, zeg. Wat is dit geweldig met zo'n... Ik ga gewoon zeggen wat ik zie, hoor. Ja, sowieso is het een beschaafde foto, hoor. Luc heeft hem genomen. Goeie fotograaf, dat weten we allemaal. Miranda, ver weg, maar in de infinity pool. Uitkijkend over het water. Zo. Het is wel echt heel mooi ook, eigenlijk, ja. Goed. Leuk om te lezen. Leuk om te zien. Zeker. Veel plezier. Lekker vakantie vieren op de Peloponnesus. Kalamata. Aan de zee, hè. Aan de zee. Ik zei het al eerder, aan de Golf van Messinië. Zo, dan weet je dat ook weer. Odometer moeten we daar nog over hebben. Hoeft niet, kan wel. Ik kwam tegen trouwens dat het vandaag de dag van de odometer is. Maar het gekke is, het is ook op 2 januari de dag van de odometer. Dus ik vraag me af of het allemaal wel klopt. Even kijken wie er nog meer binnen is gekomen via Messenger Bob van Beter of via mailtje bob@kbcradio.nl. Jos de Zilker, Jos de Zagenmorgen. Milaan zie ik hier staan. Temperatuur, even kijken op het display. Zo, 21,5. Lekker bezig. Ja, 21,5. En nog meer foto's, even kijken. Ja, zeker wel. Even kijken. Nou, het rijdt lekker door. Oh, ik zie wel veel auto's op de weg, maar... Ik denk dat je aardig kilometers aan het maken bent bij Milaan en omstreken. Hans heeft ook foto's gestuurd. Oh, daar ga ik me zo meteen even op verheugen tijdens de eerste schakel in de ketting. Hans, dankjewel. Hans de Viking. Hij is gisteravond van de boot afgekomen in Kristiansand en daar gaan slapen. Vanmorgen naar Grimstad gereden en daar wat banden gelost. Dat was ook de bedoeling, was ook de opdracht. En tussendoor nog in Froland. Intussen heb ik gelost in Hornes en temperatuur. Ja, de zon is erbij. Ik zei het al, hè. Scandinavië heeft in het zuidelijk deel wel van de zon erbij. Goed, hoor. 12 graden qua temperatuur. Straks nog even naar Kvinnestal toe. Toe, Viking Hans. Je maakt me blij bij het lezen van dit soort dingen. Heerlijk, hoor. Bob en onderweg is vanuit Edegem, België. Bij 10 graden wens ik jullie... Veilige kilometers. En ik ben er vandaag voor de rest niet bij. Poep. Ik ga even naar Antonio. Dat is een rare combinatie die wat ik nu ga zeggen. Antonio is de ex van mijn vriendin. Die is vandaag jarig. Maar ja, als je een goede band hebt. Ik herken dat soort dingen wel, dat maakt helemaal niet uit. Antonio is ook maar een mens. Klinkt overigens wel Italiaans, zoals Antonio. Antonio! Laat hem de groeten en feliciteren maar. En gelukkig dat het de ex van je vriendin is, Cowboy Phil. Anders zou het heel gek zijn. Ja. Goed. Ik luister morgen wel weer. Iedereen dus veilige kilometers vanwege Cowboy Phil. Ja hoor. De beste taxichauffeur van Antwerpen en wijde omgeving. Helemaal voor elkaar. Wat is voor elkaar? Ja, weet je wat voor elkaar is? De muzikale ketting, mensen.
1: AM, musical power.

0: Een hele, hele jonge Smokey Robinson. En zijn Miracles uit het jaar 1961. Ja, het is echt wel super lang geleden. Nou, meer dan 50 jaar popmuziek, dat mag duidelijk zijn. Dat hoor je hier bij KBC Radio. Eerste schakel in de ketting. Shop, de thrift shop, wordt aangesloten door Shop Around van Smokey Robinson en de Miracle. En we blijven shoppen. We kijken in de etalage. Window shopping van Ardeen Taylor.
1: De muziekketting, schakel 2.
0: Ja, ook leuk dit. Ook van lang geleden trouwens. Onderweg op KBC. Window shopping. En dan mag je nadenken over de volgende.

0: Nou, je hebt er twee gehaald achter elkaar. En ja, I like shopping komt hier binnen. Ja, dat ik ook, moet ik je zeggen. Ik hou wel van shoppen, maar dat gaat er niet meer wonder. Worden steamy windows misschien wel? Ja, zeker wel. Oh, dit is lekker. Dit is goed, mensen. Onderweg op KBC.
1: De muziekketting. Schakel 3.

Het origineel, hij schreef het nummer Stevie Windows. Tony Joe White. Tina Turner en Emmy Bullock had er het meest succes mee met dit nummer in 1989. Steamy Windows. Het was de derde schakel in de ketting. Shop Around, Smokey Robinson and the Miracles. Daarachteraan Window Shopping van Ardeen Taylor. En zojuist dus Steamy Windows, Tony Joe White. Ik had ook Tina Turner kunnen laten horen, maar ik draaide Tina Turner al met We Don't Need Another Hero. Inderdaad, uit Mad Max uit 85. En dus de derde schakel in de ketting, want dat ging het natuurlijk om in dit geval. Tony Joe White, Stevie Windows. Nou, mooi gedaan, weer mee verder gaan. Overigens, die Tony Joe White, die heeft... Hij is al een tijd niet meer bij ons trouwens, is hij overleden. Die heeft ook het nummer Rainy Night in Georgia geschreven, wat bij ons in Nederland succesvol was door zangeres Randy Crawford. Je weet wel die van One Day I'll Fly Away. Maar dit, een klein stukje van het origineel Brooke Benton dan. Althans, ook een cover van hem natuurlijk. Find a warm place to spend the night. Ah, is mooi. Als je nog romantisch staat met je collega vanavond, dat weet ik wel, hè. Neem je alle twee nog een glas en dan zeg je, oh, gezellig, hè. Zitten we dan? Ah, natuurlijk. Even een klein stukje van de Rainy Night in Georgia op KBC onderweg.

0: It seems like it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing. Taxicabs en buses passing through the night.
1: Ja, we zijn er doorheen, mensen. Het is niet anders. Onderweg op KBC, want ja, het einde van de show is alweer in beeld. Tjonge, jongen, ik ga even afhaken. Bij de eerstvolgende parking stop ik. En rij jij zo meteen gewoon weer verder. Zullen we morgen weer afspreken? Jos de Zilker zaagt de week door het midden. Een beetje aparte week, want morgen, overmorgen moet ik zeggen, dan hemelvaartdag. Maar ja, toch een einde van de werkweek. Aan het einde van de week, dus de helft, zeggen we gewoon morgenmiddag om 12 uur. 13 mei, dan weer hier. Blij dat ik rij en dat je KBC aan hebt. Meer dan 50 jaar popmuziek zometeen tot aan 3 uur. Mark en het Zoutuur, muziek uit de tijd van de zeezender. Er zijn leuke verhalen daarbij, leuke geluidsfragmenten uit de zeezender tijd, jaren 60, 70 en 80. Tot die tijd dus meer dan 50 jaar popmuziek. En dit programma was er vandaag en is er morgen ook weer. Via ballengaanderadio.nl. Dankzij Robin en Gerrit. En niet te vergeten, ja, Hollands Palet en Den Haag Totaal geven het ook weer door. Nou, dan weet je dat, hè. Veilige kilometers ga ik je wensen. Ik vond het gezellig. Ik hoop jij ook. Nou ja, ik hoop het niet alleen. Ik weet gewoon zeker dat je het gezellig had. De laatste theetjes. Nee, dat is vrijdag. De laatste tossies gaan de deur uit. En de bakken koffie vliegen om je oren. Dit zijn de

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. reageerde bijvoorbeeld door te zeggen dat femicide een nationale noodsituatie is en geen marketingtruc. Walibi trok vanwege de vele kritiek de commercial terug. In 2025 werden er bij de Stichting Reclamecode in totaal 6611 klachten over reclames ingediend. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. De Britse krant The Telegraph schreef dat het ernaar uitziet dat 6 kabinetsleden willen dat hij vertrekt. Volgens bronnen zou het onder andere gaan om de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. In een verklaring van Starmers kantoor staat te lezen dat de Labour-partij een procedure heeft om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. Op de Mount Everest, 's werelds hoogste berg, kwamen de afgelopen 14 dagen 3 mensen om het leven. Op de andere bergtoppen verongelukten een Amerikaan en een Tsjech. Voor dit klimseizoen werden in Nepal 492 vergunningen verstrekt om de Mount Everest te beklimmen. Voor zo'n vergunning moet een klimmer al snel €13.000 betalen. EU-buitenlandschef Kaya Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. De Duitse defensiestaatssecretaris Hartmann zegt dat Europa voor voldoende afschrikking moet zorgen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland. Na knooppunt Oud-Dijk is je vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten Oost en de Meern. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda, daar loopt het vast tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. Reken op 10 minuten en dat komt door gaten in de weg.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. EU-buitenlandchef Kaya Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
12: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schiet 10 minuten vertraging. Komt door een spoedreparatie van het asfalt en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan nog de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom. Tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel heb je 5 minuten vertraging.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. ABC.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
10: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Verderweg de meeste vertraging heb je op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er staat file, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 5 tot 10 minuten door een spoedreparatie aan het asfalt. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Daar sta je in de file tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel. Je kunt ook hier rekenen op 10 minuten vertraging. We are.

0: Jouw hit. Jouw hit. Jouw station. Jouw station.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op dit moment op de weg. Er staan 3 korte files. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor het Prins Klausplein 6 kilometer file met 15 minuten oponthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang bij Rotterdam Overschie. De rechte reishoek is dicht en dat kost je 5 minuten. En tenslotte de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt De Poel 3 kilometer met 5 minuten vertraging.
10: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
11: We are officially 891. The hottest station on your AM dial.
12: Dit

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken, groeit. Volgens de BBC zijn het er voldoende om een leiderschapverkiezing af te dwingen, maar voor het zover is moeten alle partijgenoten van Starmer zich achter een tegenkandidaat scharen. Eén man is favoriet, het gaat om de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham. Maar hij zit niet in het parlement, dus daarom kan hij niet naar voren worden geschoven. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 22:50 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. Rijkswaterstaat nam contact met de politie op. Na een minuut of 10 kon de politie de fatbiker staande houden. De situatie is ter plekke afgehandeld en de fietser is niet opgepakt, aldus Rijkswaterstaat. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. De politie zal zowel zichtbaar als in burger harder optreden. Uit onderzoek is gebleken dat de Sloterplas een van de locaties is waar Amsterdammers zich onveilig voelen. Naast het inzetten van extra agenten wordt contact gezocht met jongeren op scholen en op straat om voorlichting te geven over straatintimidatie. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Sinds het uitbreken van de oorlog op 2 maart zijn al rond de 2900 mensen omgekomen. Israël blijft luchtaanvallen uitvoeren en in het zuiden van Libanon zijn Israëlische troepen aanwezig. Volgens het verdrag mag Israël zich tijdens het staakt het vuren wel verdedigen tegen dreigende aanvallen, maar geen offensieve militaire operaties uitvoeren. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 personenauto's bij betrokken. Die worden nu geborgen. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ruim een half uur. De A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer 4 kilometer file met ook een half uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Een spoedreparatie op de A20 valt op. Van Hoevenhond naar Gouda. Ter hoogte van Rotterdam over Schie is dat aan de hand. Een deel van het asfalt wordt vervangen. De vertraging is 10 minuten. En tenslotte de N36 Almelo richting Ommen. Bij Westerhaar 4 kilometer met een kwartier vertraging.

Het Zouten Uur, weer een nieuwe aflevering en je bent welkom. Dat eerste nummer dat we draaiden, dat was uit de jaren 80. Typisch geluid uit de jaren 80, 10cc, Food for Thought. En net de Walker Brothers en dat prachtige The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Gouden kelen van die heren. Ze zijn nu hoogbejaard of inmiddels gedeeltelijk overleden. Helaas, helaas. Dan even dit. Bloopers op de radio. Je hoort het overal. Ik maak ze ook. Je hoort het echt overal. En het is leuk. Tophits. Ook vandaag weer in deze editie van ons programma. We hebben Olivia Newton-John met Little More Love. Ik zie op de lijst staan Madonna, Gracie For You. Heel veel Roger Whittaker, misschien te veel. Let op, het zijn mooie nummers uit de jaren 70. En we hebben de Marvelettes en Please Mr. Postman. Dat is allemaal voor straks, dus blijf bij ons. We gaan drie liedjes achter elkaar zetten. Te beginnen met Looking Out for Number One van Beckman Turner Overdrive. MUZIEK

0: En dat was er dan, Olivia Newton-John en daarvoor The Beatles. En nu even dit. Veel DJ's, presentatoren, maken graag een live uitzending op de radio. Rechtstreeks, dat is eigenlijk het leukste. Maar dan heb je een grote kans op het maken van bloopers. Zo zijn er enkele klassiekers. De radionieuwsdienst veroorzaakt door het ANP. Dan kun je dus ook redeneren. Het weerbericht veroorzaakt door het KNMI. En toen ik daar nieuws las, kwam er een redacteur de spreekzaal binnen en die riep, terwijl hij mij een nieuw bericht gaf en ik zat al te lezen, wat een tyfusbende is het hier. Nou, ik schoot in de lach natuurlijk. En het was gewoon heel erg druk op de redactie. En bij Radio Noordzee Internationaal riep ik eens dat het 3 uur was. En toen zag ik, we waren al 1 uur verder toen ik eenmaal aan het lezen was. Nou, dan herstel je heel simpel door aan het eind te zeggen, het is nu 4 over 4. Of zoiets, hier op Radio Noordzee Internationaal. Maar wij zitten op ook een internationale zender, KBC Radio, op Middelgolf te beluisteren en via de stream.
1: Het zoute uur.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken, groeit. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 10:30 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is 30 minuten. De A9, Diemen richting Alkmaar, bij Aalsmeer ook een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, de vertraging is hier opgelopen tot bijna 1 uur. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een klein kwartier. En tenslotte de N36 Almelo richting Ommen. In beide richtingen kan ik beter zeggen is de weg dicht tussen Vriezenveen en Westerhaar door een ongeluk met een vrachtwagen.
10: De nieuwe HiMunication HM160 Marine Portofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De HiMunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De HiMunication HM160 is een professionele marine portofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.
11: Miami Girl!

0: Het tweede uur van dit dagelijkse programma, het Zoutuur, werd begonnen door de Bee Gees uit Australië. En Words, de broertjes Gibb, er zijn er niet veel meer van over. En net gehoord Madonna en Crazy for You. Je bent afgestemd op de middengolf AM 891 kHz of 1008 kHz. Of je luistert via de stream. Tijd voor onze dagelijkse top 3. En ik vraag Erik, die ook vandaag de techniek weer doet, om in te starten. Erik, ga je gang.
1: En dan nu KBC's retro top 3.

Drie keer Roger Whittaker gedraaid in het Zoute Uur. Je kunt zelf ook een top 3 voor ons samenstellen. Voorwaarde is wel dat het iets uit de jaren 60, 70 of 80 is. Het mag om dezelfde artiest gaan, dezelfde groep of drie verschillende artiesten. Stuur het op naar mark@kbcradio.nl. En dit vind ik zelf al mooi. I'm not perfect. Hier is Grace Jones.

0: Please Mr. Postman hoorden we op KBC Radio door de Marvelettes uit de jaren 60. Dat is, mind you, toch zo'n 60 jaar geleden allemaal. Waar blijft de tijd? Zoete herinneringen aan die zeezenders. Zelfs jonge mensen vinden het nog interessant. Nou, stuur even een mailtje naar mark@kbcradio.nl en we houden elkaar op de hoogte. Tot de volgende show. Blijf bij ons. 24 uur per dag is dit KBC Radio.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoutuur.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Bij de bloedafname en het afvoeren van urine werd een strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die gevolgd had moeten worden. Hermans zegt dat de kans klein is dat de betrokken medewerkers besmet zijn, maar dat hier het zekere voor het onzekere genomen wordt. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. Vorige week werd het systeem gehackt, maar ondertussen is met de cybercriminelen een akkoord gesloten en zij hebben beloofd de gestolen gegevens terug te geven. Hoeveel de ontwikkelaar Instructure heeft moeten betalen is niet bekend. Op de universiteit in Maastricht wordt het platform vandaag weer veilig opgestart. Ook in Tilburg kan Canvas weer gebruikt worden. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. Ook voor vanavond wordt met een demonstratie rekening gehouden. Het protest vindt plaats bij een rotonde in de wijk De Maten. Onder het viertal dat gisteravond werd gearresteerd bevindt zich een minderjarige. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor het negeren van het noodbevel, belediging en voor in het bezit hebben van vuurwerk. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Binnenlandse zakenminister Alexander Dobrindt kondigt een nieuwe wetgeving aan om cybercriminaliteit harder aan te pakken. Het land heeft veel met gijzelsoftware te maken. Volgens Dobrindt leidde dat vorig jaar tot ruim €200 miljard aan economische schade. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file met een vertraging ruim een half uur. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. 3 kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Dan de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Westervoort 1 kwartier oponthoud. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam even overschie is een noodreparatie aan het asfalt aan de gang. 3 kilometer file is het gevolg met 1 kwartier vertraging.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Aan het begin van de spits staan er met name wat korte dagelijkse files. Maar er zijn uitzonderingen. Veel vertraging onder andere op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer is een ongeluk gebeurd. Er zijn er nog altijd 2 rijstroken dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Verder A12, de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Bij Westervoort bij de werkzaamheden. Daar is de rechterreis ook nog altijd dicht. Vertraging 20 minuten. A20 of rond richting Gouda bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Staat daar 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte valt op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 20 minuten.
12: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de speutelf op de truck.
13: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rotering van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
12: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
13: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
12: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
13: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
12: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
14: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op sirioantenne.nl. Sirio Wireless Antennes.
13: Brik.
12: Ja, Brikken, kom maar.
13: Met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
12: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
13: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
4: Koop je cb bij KBC.
15: Roger.
4: Ga naar kbcimport.com.
16: KBC.

0: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè? Ja!
1: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Sta je er wel eens bij stil met

0: wie je het meeste huidcontact hebt. Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: KBC. Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijnen betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files, een aantal met behoorlijk wat vertragingen, zoals de A4 om te beginnen Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 10 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstoken dicht. De vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, A10 en A4. Verder de A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle Noord bijna 40 minuten oponthoud. Hier is de linkerrijstrook dicht. Het wegdek is daar in een slechte toestand. En verder behoorlijk wat vertraging nog altijd op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt door het ongeluk op de A2. We are-

0: met jouw hits, jouw station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
6: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbikeverbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbikeverkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag is de avondspits druk met ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Nadervesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijst ook dicht. Vertraging is ruim 1/2 uur. A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Bij Groningen Europark ook een ongeluk. De weg is zelfs dicht. Hou rekening met sowieso een kwartier oponthoud. Verkeer kan keren bij Groningen Centrum. A9 dan, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging een kwartier. Verder valt nog op de werkzaamheden op de A12 bij de IJsselbrug. Vanuit Utrecht naar Duitsland staat er voor Westervoort 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En de A28 tenslotte Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht, vertraging ruim 3 kwartier.
9: De nieuwe HiMunication HM160 Marine Portofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De HiMunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De HiMunication HM160 is een professionele marineportofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20.

0: 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Valdorpelshop.nl.
2: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is zijn programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Avondspits verloopt weer druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De files met de meeste vertragingen staan op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerreis ook nog altijd dicht. Vertraging is 3 kwartier. A12 Duitse grens, Utrecht richting de Duitse grens moet ik zeggen. Tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort 7 kilometer file met een 1/2 uur vertraging. Dit is bij de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De rechterrijstrook is dicht. A28 dan Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt en de vertraging is 3 kwartier. En veel oponthoud nog altijd op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 10 kilometer file en de vertraging is ruim 3 kwartier.
2: We are officially the hottest AM station. 8, 9,
3: 8. Windkracht 6 tot 7.

0: Power. More energy. 891. We are the mighty KBC.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
6: Vaarwel, oude onderbroek.
5: Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter of zijn zelfs aan het oplossen. Maar op een paar plekken nog flinke vertraging. Zoals de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 25 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is het een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging een kwartier. De A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar rijdt het nog langzaam voor Zwolle Centrum. Hier is de linkerrijstrook dicht door een slecht wegdek. Vertraging 20 minuten. En de meest oponthoud op dit moment toch is op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 9 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier extra reistijd.

0: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Een speciaal expertpanel brengt eerst advies uit over online bescherming van kinderen. Steeds meer EU-landen willen strengere regels voor minderjarigen op sociale media. Over de exacte leeftijdsgrens is nog discussie, maar 16 jaar wordt vaak genoemd. Er is in Australië inmiddels al een minimumleeftijd van 16 jaar ingevoerd. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij, maar desalniettemin toch een paar files die nog opvallen en best wel wat vertraging veroorzaken, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij knooppunt Deil is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug voor Westervoort 5 kilometer file met ook nog een kwartier extra reistijd. En daardoor ook nog flinke vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 5 kilometer file, maar de vertraging is nog altijd bijna een half uur.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
8: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooy, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy.

0: Meister.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bareigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws. We are a

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. KBC.
8: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen de middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die

bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Wil Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
10: Oh, is mooie Turkse fluit.
9: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
10: Oh, dat is mooi.
9: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
11: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
12: To want me.

NEC Radio. Het geluid van echte radio. Jouw hits, jouw station.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Steyr.

0: er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt. Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert, hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leones internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws. We are

0: We are officially 891. The hottest station on your AM dial. This is KBC.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen de middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.
11: Dit is KBC Radio.
12: Meer dan 50 jaar popmuziek.
11: Altijd jouw hits.
13: Jouw station.
11: Jouw station.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
0: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. De mobiele eenheid werd ingezet nadat agenten en brandweerlieden werden bekogeld. Burgemeester Verheijen vaardigde een noodbevel uit vanwege ernstige ordeverstoringen. Eerder vandaag arriveerde de eerste groep asielzoekers bij de tijdelijke opvang in Loosdrecht na vele protesten. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert, hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws.

Brandweerlanten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert, hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

Onderzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws. We are

Jouw hits. Jouw station.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws. Ja!